Oh, je ze laufen, kom maar pro te koeken to ka. Aha, yeah. Bereku člouk country. Was aan de spodłowy, kus mu Slovenii. Podeżelja, bro.